0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert, het station waar muziek in zit.

Zo'n lekkere stem van Joe Cocker had hij. Jongens. With a little help for my friends. Ja, veel zware checkies roken, veel bier drinken, denk ik. En veel alcohol in de vroege ochtend. Dan krijg je dat. Ja, mooie man was het vroeger hoor. Jongens, wat een mooie muziek maakte die ook. Goed voor de wekker wakker. Ik zeg welkom. Het is vandaag dinsdag. We zijn 23 juni. Ja, studenten hebben het moeilijk, maar vooral internationale studenten. Want die hebben last van bedzwansen, verhuurders die extreem hoge huurprijzen vragen. Studenten die wonen in huizen zonder verwarming, werkende wasbakken die het niet doen of ramen die niet opengaan. Ja, de Landelijke Studentenvakbond, de LSVB, die trekt nu aan de bel over het stijgend aantal internationale studenten met huurproblemen. Ja, de Studentenvakbond die heeft een aantal hulpverzoeken bekeken die dit jaar bij hun meldpunt binnenkwamen. Ja, de signalen die ze kregen, die lopen uiteen. Studenten kregen bijvoorbeeld te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden, online oplichting ook nog een keertje. Ja, ze durfden vaak geen hulp in te schakelen of wisten niet hoe ze dat moesten doen. Ja, bij de vakbond kwam zelfs een aantal meldingen binnen die er ook niet om liegen. Het ging over bedzwansen, ja. Mijn huisgenoot, zo vertelt de student, die ontdekte dat ze beter had. Die waren veroorzaakt door bedzwansen in haar bed. We hebben meteen het verhuurbedrijf geïnformeerd en de huisbaas gebeld. Maar niemand reageerde, zo zegt een anonieme student. Ja, van de tientallen telefoontjes die de vakbond elke maand krijgt, gaan de meeste nog altijd over het grote tekort aan studentenkamers. Ja, in universiteitssteden. Maar als internationale student, als je dan eenmaal een kamer hebt gevonden, dan gaat het alsnog geregeld mis. Ja, het probleem zit er meestal in de hoge woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die alle regels aan hun laars lappen. Dat zegt de studentenvakbond. Ja, de studenten en de situatie die wordt er volgens de studentenvakbond niet beter op door de verdwijning van de zogeheten huurteams in de universiteitssteden. Dan hebben we het over Rotterdam bijvoorbeeld en Utrecht. Hè. Ja, huurteams die hadden we vroeger, hè, die informeren zeg maar Nederlandse en internationale studenten over hun rechten. En die kunnen ook problemen op de huurmarkt eerder signaleren. Ja, huurrecht bijvoorbeeld op papier betekent in veel gevallen nog niet huurrecht in de praktijk. Hè. Ja, het staat allemaal wel op die blaadjes, maar ja, krijg je dat ook, hè? Ja. Dus er moet wat aan gedaan worden, zo zegt de studentenvakbond. Ja, het kabinet die is er al een aantal jaren mee bezig om het aantal internationale studenten in Nederland te beperken. En onlangs bleek dat het aantal voor het eerst in 20 jaar nu wel is gedaald, hè? Dus ja, dan komen er weer wat meer studentenwoningen vrij natuurlijk. Hè, voor de bijvoorbeeld Nederlandse studenten of Belgische studenten. Ja, ik noem even een voorbeeldje, Duitse studenten. Hè? Ja. Maar goed, het gaat niet goed. Verhuurders van de studentenkamers die lappen de regels aan hun laarzen, zo blijkt. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Ja, we hebben veel te doen. Het wordt warm vandaag ook weer, dus laat maar beginnen.

0: Nou, is nog eens lekker om te beginnen zo, hè? Heerlijk, jongens. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goed, voor de wekker wakker. Welkom bij dit radioochtend Vuitton. We gaan even kijken naar het nieuws. Ja, de financiële situatie van veel huishoudens gaat achteruit. Bijna 40% kan moeilijk rondkomen. Binnen de groep zijn er problemen bij jongvolwassenen. In de 20 ligt het probleem het grootst. Staat in het Nibud-rapport Geldzaken in de praktijk 2026. Ja, bij de vorige editie, 2 jaar geleden, was het aantal dat moeilijk kon rondkomen rond de 32%. Ook toen waren er bepaalde groepen die kwetsbaar waren. Nou, door de jaren heen ziet men dat een steeds grotere groep ontstaat van jongvolwassenen die financiële problemen hebben. Zo zegt de Nibud-directeur. Matthias Gijsbetsen. Ja, bij jongvolwassenen van 18 tot en met 30 jaar groeide het aandeel van 40% naar 54%. En daarmee ziet het Nibud dat dit een van de groepen is waar de verslechtering het sterkst zichtbaar is. Ook zijn er grote verschillen tussen huurders en kopers en mensen met een vast en een wisselend inkomen. In het onderzoek naar financiële gezondheid komen weer dezelfde kwetsbare groepen naar voren. Ja, waar mensen het vaakst tegenaan lopen zijn de kosten van kinderen, vervoer, inboedel en boodschappen. Nou, die boodschappen, daar wil ik er even op terugkomen. Dat is inderdaad fiks duur geworden. Ik was gisteren nog eventjes in de supermarkt voor de boodschappen halen. En ook schrok me echt lam. Ik dacht van nou, er ligt bijna niks in dat mandje. En ik zit al bijna aan de 40 euro, joh. Ja, dat is niet normaal. Ja, je hoort ook steeds meer dat mensen naar Duitsland gaan, hè. Ze gaan steeds meer naar Duitsland om boodschappen te halen. Is echt veel goedkoper. Ja, ook al zeggen ze in Den Haag dat het niet zo is. Toch combineren mensen het ook vaak met een uitstapje. Of ze gaan, zeg maar even een stad bezoeken. Dan pakken ze gelijk de boodschappen even mee. En dat scheelt echt. Want ik heb die prijslijstjes gezien. De kassabon. Dat heb ik even tegenover die van mij neergelegd. Nou, daar zit toch echt wel een verschil in, hoor. Dan heb ik het niet over 10 eurocent of zo. Of 20 eurocent. Nee, dan heb ik het echt over euro's. Ja. Een pak koffie bijvoorbeeld. Ik noem maar een voorbeeldje. Een pak koffie. Nou, dan zit ik hier in, zeg maar in Nederland al aan de 6 euro, 7 euro. Het goedkoopste pak. Want ik kijk dan naar de B-merken. En in Duitsland een pak koffie 3 euro. Dan denk ik, nou, dat is nogal een verschil, hè? Ja. Dus mensen proberen altijd de vaste lasten te betalen en lopen dan tegen de prijsstijging aan. Want dat doen de meeste mensen natuurlijk. Die gaan eerst, als ze hun loon binnen hebben, eerst die vaste lasten betalen. Want ja, je moet toch een dak boven je hoofd hebben. Je moet de energie hebben, je moet het water hebben. En dan blijft er een bedrag over. En daar moeten ze dan van rondkomen de rest van de maand. Nou, en dan komen ze vaak 2 weken tekort. Niet alleen bij mensen die geen werk hebben, hoor. Nee, het zijn ook gewoon werkenden die daar last van hebben. Ja. Dan moeten ze echt gaan kiezen. Wat moet ik nou doen? Moet ik nou de auto vol gaan tanken zodat ik naar mijn werk kan? Of zal ik boodschappen halen? Want ik kan het bedrag maar 1 keer uitgeven. Ja, en zo werkt het wel, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag. Zo dadelijk hebben we de dagtopper. Maar jongens, we zijn toch een beetje in afwachting van het Nederlands elftal, hè? Wat gaat er gebeuren en tegen wie moeten we, hè?
1: Iedere ochtend... Van Vliet.

Dino Miletta, onze dagtopper vandaag en This Moment bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het begon vanmorgen vroeg, begon het lekker wat betreft het weer. Het was lekker koel tussen de 11 en de 17 graden. Het was voor de zon opkwam. Nou ja, het kwik gaat vandaag weer snel oplopen naar hoge temperaturen. Ja, met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden van het land. Er staat weinig wind. Vanavond dan blijft het ook nog een tijdje warm. Dus dat betekent dat er weer veel mensen met hun stoeltjes en hun bankjes en zo voor de deur zitten. Als je bomen voor hebt staan, bijvoorbeeld zoals hier bij het Van Vlietenhuis, is dat best wel een gezellige bedoeling. Want iedereen zit lekker buiten. 'S Avonds zit je een beetje met elkaar te schreeuwen, een beetje te praten met elkaar. Soms ga je bij elkaar zitten. Nee, dat heeft toch wel een beetje cohesie, hè? Zoals het zo mooi heet. Ja, nou ja, in elk geval, de nacht is weer lekker fris, rond de 14 graden. Morgen is het ook weer warm. Maar dan stijgt de temperatuur naar de 29 tot, let op, 37 graden. Hè? Ja, jongens. Het wordt een klein beetje afzien vandaag. Hè? Lekker warm, waterbadje neerleggen, voetjes erin. Hè? Ja. 1990, Vaya Condiel stond in de top 40 met What's a Woman, What a Man. 3 weken lang. En hier is hij en zo klonk hij.

en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van.

Klein beetje meditatie met Foreigner en I Wanna Know What Love Is. Ja. Nou, je weet het wel, als je een keer een liedje op de radio wilt horen. Je denkt van, dat is leuk om in Voor de Wekker Wakker een keer te draaien. Dan moet je dat mailen naar voordewekkerwakker@gmail.com. Ja, moet, je mag het doen. Zo heb ik een berichtje gehad van Hans. Hij zegt, hoi Erik, weet je nog dat we het laatst over Bandung hadden? Nou ja, ik heb het liedje voor je opgezocht. Het is een heel oud liedje uit 1929 en het wordt gezongen door Willy Derby. Hallo Bandung. Nou ja, op verzoek dus uit 1929. Is misschien wel de oudste plaat die we ooit in dit programma hebben gedraaid.

deurtje stond velen op het telegraafkantoor. En vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw aan het ontscheef van doen voor. Trillend op haar stramme benen greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij op wonder zachte stem van haar zoon. Hallo? Van? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo.

zegt het teder. Ik heb maandenlang gespaard. Het was om jou te kunnen spreken, mijn allerlaatste gulden waard. En ontroerd zegt hij dan moeder, nog 4 jaar dan is het om. Oudje lief, wat zal ik je pakken, als ik weer in Holland kom. Hallo? Landen? Ja moeder, hier ben ik. Dat lieve jongen zegt het met een snik. Hallo, hallo.

Wat eens moeder zegt hij lachen, ik praat mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, oh hoe lief tabé, tabé. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes fluistert zo heer. Dank dat ik dat heb mogen horen, en dan valt ze wenen neer. Hallo? Dan ja moeder, hier ben ik. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo.

0: van de zon. Maar dan wel met een koel drankje. En voor de wekker wakker binnen handbereik. Tropenrooster. Zweet, zwoegen en luisteren naar voor de wekker wakker. Zon, tropenrooster en voor de wekker wakker. De ultieme vibe voor deze hittegolf. Trotseer de hitte met de zomerse glimlach van voor de wekker wakker.
1: Zorg goed voor je oren. Smeer ze elke ochtend in met voor de wekker wakker. Zorg goed voor je oren. Smeer ze elke ochtend in met voor de wekker wakker.
2: Back to the 80s. Back to the 80s.
3: This old house wants new children. This old house wants new wife. This old house was home.
2: Back to the 80s. Back to the 80s.

terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: vinden.
1: Hé, hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg.
2: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
3: De Hartsafon, de Dendersplee.
2: Geweest.
4: Je luistert naar

0: Is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

alleen samen met Robbie Longo. Gemaakt en leuk duet natuurlijk. En Robbie Longo voor de eerste keer in het Nederlands. Jackson bij de Hit Kampioen. Jouw veelgoed uur.

0: Radio Roadhouse. Van Mil Radio.
1: De hitkampioen. De Feel Good Radio. Enig in zijn.

Cliff Richard en Angel. Tijd om plaats te maken voor een goede vriend.

dat is lang geleden. En het was ook maar een one-hit wonder. Mickey bij de hitkampioen. Ga ik je meenemen na de jaren 70 met deze van Amy Stewart. Knock on Wood.

de discobal op volle toeren in jouw Feel Good Tour, de hitkampioen. Haal de gitaar maar boven, want dit is rock and roll van de bovenste plank. Tina Turner, samen met Rod Stewart. It Takes Two.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Dit is een Hit Kampioen souvenir.

Twee grote iconen mocht de hitkampioen afsluiten. Ramses Shaffi en Lisbeth Lijst met Laat me vivre. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende hitkampioen. Clap your hands now.

0: Anytime, anyplace, anywhere.
1: No.
0: Als ik deze plaat hoor, dan begin ik altijd een beetje dorst te krijgen. Heb jij dat ook? Was er niet zo'n oude commercial in Martini of zoiets? Heel lang geleden, lieve luistervrienden. Daar gaat Danny Williams.
2: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

0: Opeens weet je het.
1: Ik ben verliefd.
0: En hoe? Feels like I'm in love. Kelly Marie. Uit een grijs verleden. Zoals menig fotografisch werkje wat je van ook dit uur gaat tegenkomen.

Heerlijke plaat uit een heel grijs verleden, lieve luisteraars. Als je nou eens echt lekker antiek wilt doen, dan moet je kun je zo bestellen of zo, hè, in China. Hè? Een transistor radiootje nog even aanschaffen. Klein antennetje, uitschuiven, luisteren maar. Of wie weet, heb je nog wel ergens een ouderwetse buizenradio in de schuur staan. Lekker zeg. Dat klinkt net zoals toen. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Middle of the Road Show. Je hoorde Jesse Green. Dat was eens een lid van de Hot Chocolate. En dat ging later solo. Zometeen vanuit deze studio een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst is hier Lionel Richie en Running with the Night.

0: Nederlandse vereniging van topmuzikanten. Wat een plaat is het, hè? Ja, Running with the Night. Daar gaat Lionel Richie.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Af en toe denk je van, oh, een beetje dorst op zijn tijd is natuurlijk niet verkeerd. Zoals de temperatuur begint te stijgen, dan heb je wellicht zin in.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wassen.
4: Nou, dat slaat niet.

luisteren. Vrienden en vriendinnen, waar ik op deze aardkloot. Ja. Het was wel even lekker weer, zo'n toppertje, jongens. Het was, oh, heerlijk. Ging de inzelletje vertellen. Het was een fijne wachter den keukengordijnen vandaag. Zo, wat krijgen we nog meer? Goud, waar je van houdt. Sommige platen die hebben een goud randje. Dus het zijkantje is van goud. Het zijn van die plaatjes voor straatjes. Je legt ze gewoon lekker aan de bed op de draaitafel. 45 toeren, naaldje erop. En dan hoor je vanzelf de klanken van Toto. Hier is Everything.

0: zit door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Wat dat?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje.

Ik zie nog toevallig een hele lieve collega in de buurt die een lekker kopje koffie kan brengen. Lekker joh. Toen mag ik een zoetje en een wolkje melk. Nou, dat gaat er altijd wel in, nietwaar? Ondertussen hoor je ook muziek van Jimmy Cliff en The Treat and Use White.

0: hadden we nog geen mobieltjes, jongens, hè?
1: Nee.
0: Wat een tijd was dat, hè? Zonder mobieltjes, niet te geloven. Zonder internet. Nou, niemand was nog online. Ja, online misschien met een ouderwetse telefoon zo, hè? Maar verder, nee, vergeet het maar. En communiceren deden we nog gewoon onder elkaar. Zo, face to face. Waar is die tijd gebleven? Nou, hier op de radio. Wees welkom. Dit is inmiddels de Roadshow. Onder andere met alleen maar platen. Uit die tijd toen we nog een mobieltjes hadden. En andere faciliteiten. Rick James.

Ik hoop sowieso niet dat jij misschien door het beluisteren van deze plaat en door het luisteren naar deze plaat een beetje specie bent geworden. Want dat is niet echt de bedoeling van de show, hoor. Dat is niet echt de bedoeling, mensen. Maar wie waren het wel? Ach, tuurlijk, Sheila en haar Black Devotion. En Spacer, gouden jaren. Ja, 70 onder andere. En nog meer van de lekkers kom je tegen het afgelopen uur in de Middle of the Road Show. Morgen, weer een afspraak. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En zometeen veel plezier met die lieve collega's.

was dat geen leuke om mee van start te gaan. Zo out of the straat, maar toch een mooi melodietje. Tulpen aus Amsterdam van ene Serge Nelson. Vrienden, welkom. Vandaag dinsdag 23 juni. In Luxemburg is het de nationale feestdag. Het is weer of geen weer met de huishoudtip. We kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben het weerbericht en dat ziet er gewoon schitterend uit. Dat kan ik al verklappen. En we hebben natuurlijk muziek. Wat heb ik meegebracht? Wel, René Leblanc was eigenlijk een Nederlander. Ik heb Sly Fox, ik heb Dean Martin. Ik heb Suzanne en Freek en een heleboel andere leuke platen. De tweede, Modern Romance. Dit is Everybody Salsa.

Ik heb twee bekenden geboren op een 23 juni. De eerste, vandaag jarig, Berend Boudewijn. De man wordt 90, hij is Nederlands acteur en regisseur. De tweede, Belgisch kunstenaar Jan Hoet. Hij overleed in 2014, maar werd geboren op een 23 juni in 1936.

0: Radio Grootgeldert, het station waar muziek in zit.
1: Dinsdag, weer of geen weer.
2: Met Jos van Meer.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Ik geef u graag een paar tips, mevrouw, om overkoken te voorkomen. Met name overkokende melk. Leg een houten lepel op de pan en dit breekt de stoombelletjes die de overkoking veroorzaken. Als je melk aan de kook wil brengen, verwarm dan op een laag vuur. Blijf met een houten lepel of garde roeren, vooral op de bodem van de pan, om aanbranden en hitteophoping te voorkomen. Vul de pan niet te vol. Een volle pan is gevoeliger voor overkoken. Wat ook heel belangrijk is, doe geen deksel op de pan. Als je melk opwarmt met een deksel, kan de stoom niet weg, wat overkoken kan bevorderen.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

18 jaar geleden. Het was 23 juni 2008, werd in Nederland voor het eerst een eikenhuwelijk gevierd. Een Amstelveens echtpaar is op deze datum precies 80 jaar gehuwd. Dat is een mijlpaal die nog nooit eerder werd bereikt.

En het is nog juist ook Summer on your radio. Je hoorde Leona. 43 jaar geleden, het was 23 juni 1983, wordt de eerste Belgische reageerbuisbaby geboren. Reageerbuisbevruchting is een voortplantingstechniek waarbij één of meer eicellen buiten het lichaam worden bevrucht met zaadcellen, waarna de ontstane embryo's in de baarmoeder teruggeplaatst worden. Mooie muziek, Maria McKee, Shall We Heaven.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, eerst even kijken. VRT Thuis, 19:45 vanavond. Céline probeert zich op haar werk te focussen en sluit zich af. De werkwijze van Tilly kent een averechts effect. En Greet, die is woedend over de aanpak in het ziekenhuis. Vince, hij zet de puntjes op de i tegenover Sunny. Brittany kan de houding van haar moeder amper plaatsen. En Brick komt in de bar Madame in conflict met enkele dames. En dan op VTM 20:30, familie. Anna is haar moer kwijt en wil die koste wat kost terugvinden. Ze wil de familie echter niet vertellen waarom het ding zo belangrijk is voor haar. Ruben wil Stefanie wegleiden van het spoor de jager.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Dat was Amber en Dylan. Oeh, schatje. Ze zien het zitten en Cupido die knikt al dat het mooi is. Het weerbericht. Vandaag dinsdag 35 graden. Hou je klaar, smeer je in. Morgen woensdag 36, donderdag 37, vrijdag 35, dan het weekend. Zaterdag 34 graden en zondag 27. Volgende week maandag 27 graden. Gaat het de hele week droog blijven? Ja, inderdaad. Zondag veel kans op regen. Maar de dag nadien, maandag dan, volgende week, is het droog. Vakantieoorden, Tenerife 24. In Las Palmas 22, in Malaga 31 graden. Nice, dat is Frankrijk, 28. In Antalya 34 en in Benidorm 27. Dit was hem voor vandaag. Bedankt dat u bij ons was. Morgen een nieuwe aflevering. Bij leven en welzijn, geniet van je dag. Tot morgen.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
1: Als het water van de Noordzee.
3: Dit is de

En dat is alweer dinsdagmiddag natuurlijk. Hey, van harte welkom. Ik ben blij dat u ook weer bij bent natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Ja, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk, zoals gewoonlijk. Ja, inderdaad, het wordt de gewoonte, hè. De lunchbreak club tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. En we begonnen met Cloud en dit allemaal met hun Save Me. Ja, mag ook wel eens natuurlijk, hè. Inderdaad wel. Een dikke knuffel voor jullie allemaal dat jullie aan het luisteren zijn natuurlijk. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Bedankt aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de nodige muziekjes en de koffietjes en de koekjes en dergelijke meer. En hier is Lena Lovitch en dit allemaal met haar Lucky Number.

Met haar lucky number, ja, als je praat. Misschien heb je wel meegedaan met de lotto voor deze week natuurlijk. Hè. Misschien heb je wel het winnende loodje. Je weet maar nooit natuurlijk. Hier is Roxy Music. En dan gaan we natuurlijk een dansje doen als we gewonnen hebben. Ja, inderdaad wel. Hier zijn ze met Dance and Hide Away.

Inderdaad, Brian Ferry natuurlijk. En dit allemaal met zijn lekkere nummer Dance Away. Ja, inderdaad wel. En deze? Wel, deze kennen we natuurlijk ook. Hier is Fleetwood Mac. En hier zijn ze met Tusk.

0: bent losing. Ja, als je een winnaar bent, wel, dan ben je natuurlijk een winnaar. Hè? Inderdaad wel, de Police. En dit allemaal met onze Sting natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smakelijk eten.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Een onvergetelijke song in de lunchbreak. Wel, daarvoor moet je natuurlijk heel wat op je palmares hebben. Hier is BZN en Rocking the Trolls.

En Leek noemde ze een band zonder naam inderdaad, hè. Maar hij had al een zangeres zonder naam, dus moesten ze een klein beetje aanpassen. BZN. En dit allemaal met hun Rocking Through the Trolls. Ja, als je tussen de trollen zit, dan is het niet zo mooi natuurlijk, nee. Dinsdagmiddag, ja, morgen zijn we alweer woensdag natuurlijk, hè. We zijn al een klein beetje aan het denken op morgen. Want morgen zijn de kindjes terug thuis natuurlijk, inderdaad wel. En hier is Duke and Brown and the Wild Place.

hits waarmee je eten lekker kunt verteren. Natuurlijk, die hoor je hier allemaal voorbij komen. En ook je jeugd, een klein beetje misschien wel. Hè? Met deze van Duncan Brown. En dit al met zijn Wild Places. Ja, er is meer of minder wel de wilde plaats in de stad natuurlijk. Hè? Je kunt ze allemaal wel opnoemen, denk ik, op één lekkere hand. Hier is Suzy Quatro. And She's In Love With You. Straks het heetste nieuws van toen en over wat gaat het. Ik heb er geen idee van. We zullen straks wel zien natuurlijk.

Zo inderdaad eventjes het briefje erbij nemen natuurlijk. En laat zeggen waar alles netjes opgeschreven staat door onze directie. Dank u wel daarvoor. Heel bijzonder goedemiddag. Het lunchbreak breaking news van toen. We gaan terug naar 1987. Op het dak van een winkel in de binnenstad van Los Angeles treedt in 1987 U2 op. Het is een videoshoot voor hun hit Where the Streets Have No Name. Het brengt duizenden mensen op de been en veroorzaakt een verkeersinfarct. De politie maakt er een einde aan dit optreden. Hier is U2 en Where the Streets Have No Name.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Hartelijk welkom bij deel 2 van de Lunchbreak natuurlijk. Hè. Onze hit-up voor deze week is Suzanne en Freek. Ja. Net al met hun halverwege. Ergens in de midden komen we elkaar wel weer tegen. Ja. Ik hoop hier de lekkere stoel nog warm tot getezen van 1 uur. En dat allemaal met de lekkere nummers die jij misschien wel goed vindt. En als je ze niet goed vindt of is iets anders, wel, je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Hè. Je bent altijd van harte welkom via de gekende kanalen. Hier is Paul Jong en Come Back and Stay for Good This Time.

0: allemaal met zijn Bailando, de Spaanse versie, heb je mogen horen. Ja, we waren zo eventjes hier aan het discussiëren. Wanneer halen we onze zomerjingles boven, ja. Binnenkort wel, hè? Ja, inderdaad wel. Laat ons hopen dat het een hele lange hete zomer wordt. Als het aan Enrique Iglesias ligt, zal het niet mankeren, denk ik.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Ons lunchbreak LP van de week is nog steeds Bruno Mars. Samen nu met Lady Gaga en Die With A Smile.

0: tears.
1: Inderdaad, een heel mooi duo als je mij vraagt. Lady Gaga en Bruno Mars. Bruno Mars, heel de week. Onze artiest van de week natuurlijk tot en met vrijdag. En ja, deze dinsdag was er natuurlijk Die With A Smile. Hier is de Nederlandse Goldband natuurlijk en hier zijn ze met Stiekem.

0: En we kregen hier juist de berichtje binnen van Karel. Karel vraagt, gaan jullie ook met verlof deze zomer? Nee, wij gaan niet met verlof deze zomer. Wij blijven gewoon hier lekker op post natuurlijk op jouw fantastische radiostation. We blijven de lunchbreak heel de zomer door brengen naar jou. En dat allemaal hier tussen 12 en 1 natuurlijk, want dan eet iedereen. Muziek van Goldband en dit allemaal met hun, dingetje.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Hoog tijd voor onze toetjesplaat van de dag. Hier is George Ezra en hier is hij met Barcelona. Wat mij betreft graag tot morgen. Bedankt om te luisteren. En morgen hakken we de week weer in twee stukjes.

geweest.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groothaaltert.
1: Radio Groothaaltert. Familieradio.

0: Radio Groot Haltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Haltert.
3: Uur na uur muziek.
4: Menno Dekker.

mooi, hè? David D, dat is een beetje meer kantin. En Zabedak. Het is net als een steeds zingen kale kak. Ja. Het is Dekkers interpretatie waarschijnlijk. Oh, ja. Zo, hé. Deze keer hebben we leuk. Van de Spice Girls. Maar ze noemen zich de Tipsy Girls. En dan het nummer van de Spice Girls. Titel...

Joshua Nolet met Kraantje Papi. Ik vind dat nog steeds zo'n rare naam, Kraantje Papi. Waarom heet hij zo? Mijn meisje heette dat. Ja. Dit is Melanie. Ken je die nog met deze oude hit van haar?

Wat een stem, hè? Melanie. Ik heb ooit eens foto's gemaakt van me tijdens een optreden in een televisiestudio, dat is lang geleden. En toen was dit een hitje. Beautiful People. Maar een keiharde, rauwe stem had die tante. Ongelooflijk. Sinds verleden jaar helaas overleden. Nou ja, dat is niet anders. We gaan naar New York. Nee, de zomer in New York. Nog beter lijkt me. Michael Franks zingt erover. En dan moet ik mijn mond dicht houden. Dat doe ik dan ook.

0: mag je niet doorheen praten, heb ik geleerd. Prachtig gemaakt. Summer in New York. Michael Franks. Dekker Radio gaat eventjes naar Studio 2 overschakelen. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

Drown Me In Your River. Jongen, jongen, wat een verhaal. Dotan hoorde je. Bij Dekker Radio ben je. Hey, ken je deze dame nog? Uit Italië. Laura Pausini heet ze. En die heeft het over gente. Of ook wel The Ordinary People. De gewone man.

vrolijke muziek bij Dekker Radio. André van Duin natuurlijk. Want het is zomer. Nou, hij kon het wel en hij kan het nog steeds hoor. Leuk is dat. Dit is een vrij recente. Colors heet hij. Van Mel en Typhoon.

Mooi hoor. Mel en Typhoon samen met Colors. We zijn alweer aardig op weg naar het eind van dit uur Dekker Radio. En ja, ik heb toch een paar mooie herinneringen te delen met je. Qua muziek dan, hè? Chicago. Ze noemden zich aanvankelijk Chicago Transit Authority. Titel: Street Player.

0: Chicago met Through Street Player. Fantastisch lied uit hele vervlogen tijden. Dat is echt al heel lang geleden. We gaan even op weg naar het eind van dit programma.
1: Goodbye!
2: Dekker Radio.
0: En dat doen we op een driewieler. Nou ja, zo heet de groep. En er staat bij dat het gelukt is.
3: Ja.
0: Dit programma ook, hopelijk. Tot de volgende keer weer.

0: fucking butt.
1: Goodbye.
2: Goodbye.

En die Boy George, dat is echt geen gewone. En hij was onlangs nog te zien op de tv. En dat was ook al lang geleden, dankzij het Eurovisie Songfestival. Het was Culture Club met Karma Chameleon. Enkel en alleen de beste hits op het beste moment. Dat beleef je elke dag in die turbulente show met een nieuwe geluid van Jelly Roll.

mensen die als hobby hebben filmmuziek, die weten ongetwijfeld dat dit uit de legendarische film komt, Goat. Het was I'm Good van Jelly Roll in die turbulente show. Ed Sheeran, ken je deze nog? Die gaat naar Amerika, American Town.

0: wekenlang op één gestaan. En zoveel mensen lopen er de dag van vandaag niet meer rond met een goed hart. Dat was nog even Fergal Sharkey en The Good Heart.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Zo zie je nog maar even, de romantiek straalt uit je radio dankzij deze geluiden van Milli Vanilli. Girl, I'm gonna miss you.
1: Mayday, mayday.
2: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

Het is bijna niet te geloven, maar ze blijft nog altijd de nummer 1 bij de vrouwen in de muziekwereld. Ze is zo populair, deze Taylor Swift met Elizabeth Taylor. En misschien kunnen we wel naar de dinnerparty gaan met Neil Horan.

0: dan zou je denken dat ze altijd de waarheid zingen. Maar niets is minder waar, want het regent wel degelijk in Californië. Het was nog even Albert Hammond, goud van oud in die turbulentie show. Met de Never Rains in Southern California. Nu op naar de top van het uur met Baby Rexha.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van...

Toen ik nog maar een bakvis was van amper 16 jaar, was ik nog nooit eens echt verliefd geweest. Maar sinds de dag dat ik hem zag, toen deed mijn hart zo raar. Als ik hem tegenkwam, het

keek mij heel verbijsterd aan, het was aardig om te zien, maar duurde mij te lang, ik zei ik wacht. Toen lachte hij opeens en zei verlegen, ach misschien is alles niet zo moeilijk.

0: je zien.
1: Ja, terug naar 1955 met Annie de Reuver. En even naar mijn hartje kijken. Wij kijken weer naar de muziek.
2: Vlaamse Retro. Samengesteld en gemixt door mastermixer Peter Obbeloos. Verwacht een unieke mix van nostalgie, energie en tijdloze tracks.
3: Back to the root, voel de vibe, beleef de herinnering. Ga terug naar waar de muziek begon.

0: Ja, de grappenmaker uit die tijd, Tony Bill, met Charles, ik heb uw kat gezien. En vandaag gaan we terug naar 55, 1967 en 1975.
1: Terug in de tijd naar de gouden glans van het hitjaar 1975.

0: even wegmijmeren naar vroeger. It's happening. De hits uit je jeugd hoor je terug bij...
1: Vlaamse Retro.

0: komt terug na de commercials. We'll be right back. Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haaltert. Zee en strand. De zomer. Dat is toch genieten?
1: Terug in de tijd naar de Gouden Glans van het hitjaar 1967.

0: Welkom terug na de commercials. We'll be right back.
1: Familie Radio, Roodhalte.
2: Terug in de tijd naar de gouden glans van het hitjaar 1975.
3: Going back in time on the sounds of the nation, a flashback.
4: Vlaamse retro.
5: 1975.

0: Zet je radio aan en zet hem nooit meer uit. Nooit meer uit.
1: Oh, klik maar op een knopje en de jukebox staat. Lieve de muziek,
2: jukebox klassieker.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek.
3: Nineties Forever presents DJ Kickin'.

1984, Cyndi Lauper met Girls Just Wanna Have Fun uit 1984. Dit is Veroven op de Radio met heel wat leuke hits uit de jaren 70, 80 en 90. Zoals deze van Donna Summer, On the Radio. Summer.

van Axel Red met Atatam. Zo dadelijk gaan we een zonnige reis maken naar het zuiden, zonder dat je je koffers hoeft te pakken. Je kan heerlijk meezingen met de klassieker van Al Martino. Maar eerst deze nog van Ilse de Lange met World of Hurts.

Eros Ramazzotti met Sebastà, una canzone. Vele mensen denken dat het nummer Sebastà, una bella canzone heet, omdat Eros die woorden in het refrein zingt. Maar officieel staat het kleine woordje bella niet in de titel.

En dat doen we graag. En fijn dat jullie zo talrijk luisteren. De Doobie Brothers uit 1975 met Listen to the Music. Deze heer heeft eigenlijk geen aankondiging nodig. Maar we zullen het dan toch maar doen voor de King of Pop uit 83. Maar

Franstalig erfgoed van Joe Dassin uit 1975 met Lady and the Ant. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier met de komende collega's. Dag.

De Archies vandaag openen in deze Old Gold collectie. En Sugar Sugar, hitte uit 1969 vandaag op de radio. Wees van harte welkom. Aangenaam, Arnold is de naam. Tijd voor de picknicks nu op de radio. And I'm alone forever.

Cindy en Bert en Ich kom bald wieder. Bij ons en in Nederland werd het verhaal ingezongen als zaterdagavond. Tijd nu voor het verhaal van Gigi Lamoroso door

Billy Ocean 1984 en Ruby and Queen. Er was toen nog een andere versie van hetzelfde nummer. Paul Gold nog steeds hier op jouw favoriete radio met nu Bandolero en Maris Latino. Yeah.

Billy Ocean en Bondolero. Beide hits kwamen uit het jaar 1984. Vandaag in deze old gold collectie. Terug naar de 70s nu. Met Don Mercedes en de grote hitsingle Rocky.

Gold Collectie op jouw favoriete radiostation met Gilbert Bécaud. L'important, c'est la rose. En ook dit komt uit 1976. Jesse Green, Nice and Slow.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.
2: Duik in het hitverleden.

Net voor de onderbreking hadden we nog de Classic Illustration en Darling I Love You. En zo net nog de Supremes met Baby Where Did Our Love Go. En dan nu uit 64, Roy Orbison, Pretty Woman.

Roy Orbison, Pretty Woman vandaag op de radio en al Gold. Dan doe je eentje uit de collectie van mijn vader Zaliger, Claudia Silva en J. Pleuré.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Welkom in Ambiance. U luistert naar het Muzieklabyrinth.
3: Peter Roland.

Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.

Radio Groothaaldert, de radio die het doet. Hey, hey, hey.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groot Aandert.
3: De hartstikke van de Dendersbeek.
2: Groot Aandert. Terug van weg geweest.

0: zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De Hartsafonde en de Spree.
0: Groothoudert. Terug van weg geweest.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van

licht zonder streken. Is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke moeder